0: Voilà.
1: Oh. Deutschland is het, ja? Een vrouw op een troon.
2: Nou, dit is...
1: Die Merkel, daar.
2: Ja, wat heb ik in het
1: Wat?
2: Kripli.
1: Ja,
2: het is nou nog ook een goede kan, hè?
1: Ja. Hij is al erop geworpen. Ik jou een arm, jetzt. Ik jou een arm,
2: jetzt. Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan lopen.
1: Onderstaat ik, onderstaat.